0: je naar de leen van me. Weet, nak je alert kon niet blijven.
1: Oh, ook kan niet doen.
0: Kan blijven, die kan keren. Zo wong je nou maar, voor je zo. Je, dat is wong je gaat doen. Zo boor dan, nak alert lantaan. Dat is niet.
1: Dia Purnawati pesaingan itu.
0: Okan itu.
1: Okan ini benar.
0: Nah, contoh yang limun kayun gelap.